0: In de Europese Unie bestaan er allerlei soorten EU-wetgeving. Sommige daarvan zijn bindend, andere niet. Sommige gelden voor de hele EU, andere maar in een paar landen. Vandaag verdiepen we ons in een erg belangrijke wetgevingshandeling, namelijk de richtlijn. Een richtlijn is een wetgevingshandeling die is aangenomen door de EU-instellingen en waarin een doel is vastgelegd die de EU-landen moeten bereiken. Richtlijnen vormen een onderdeel van het zogenoemde secundaire recht van de EU. Dat is het geheel van wetgeving dat is voortgekomen uit de beginselen en de doelstellingen van de EU-verdragen, die ook wel het primaire recht worden genoemd. Wil je graag meer weten over de EU-verdragen? Luister dan zeker naar de aflevering van onze reeks Vacta Verklaard over dit specifieke onderwerp. Terug naar de richtlijnen. Neem bijvoorbeeld de EU-richtlijn over kunststoffen voor eenmalig gebruik. Die heeft als doel de impact van bepaalde kunststoffen voor eenmalig gebruik op het milieu te beperken. Om dit doel te bereiken, moeten de EU-landen maatregelen nemen om het gebruik van deze kunststofproducten, zoals plastic borden, rietjes en bekers, terug te dringen of zelfs te verbieden. De richtlijn werd gepubliceerd in juni 2019 en is officieel van kracht geworden in juli 2021. Zoals je je kunt voorstellen, heeft dit hele proces tijd gekost. De EU-landen moesten de richtlijn verwerken in hun eigen wetgeving. Bedrijven moesten hun voorraden van artikelen voor eenmalig gebruik opruimen. En consumenten moesten hun gewoonte aanpassen. Maar als je nu om je heen kijkt, zie je dat plastic rietjes grotendeels hebben plaatsgemaakt voor alternatieven van bijvoorbeeld papier of glas. Een richtlijn opstellen verloopt in verschillende fasen. Eerst komt de Europese Commissie met een voorstel. Vervolgens buigt het Europees Parlement zich erover en stelt het eventueel wijzigingen voor. Daarna is de Raad van de Europese Unie aan zet. Die kan het standpunt van het parlement nog aanpassen. Als het parlement en de Raad akkoord gaan met de tekst, wordt de richtlijn aangenomen. Dit betekent dat het Europees Parlement een rol speelt bij zowel de opstelling als de goedkeuring van Europese richtlijnen. Tot slot moeten de EU-landen de aangenomen richtlijn verwerken in hun eigen wetgeving. Dit proces wordt ook wel omzetting genoemd. In tegenstelling tot verordeningen die direct gelden in alle EU-landen, moeten richtlijnen dus eerst worden omgezet in nationaal recht. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? De nationale overheden bepalen zelf op welke manier ze de richtlijn in hun wetgeving opnemen. Dat moet meestal binnen 2 jaar gebeuren nadat de richtlijn is aangenomen. Soms kan die termijn worden verlengd om ervoor te zorgen dat de overgang naar de nieuwe regels soepel verloopt, zowel voor de EU-landen als voor de EU-markt. Een richtlijn geldt pas als wet in een EU-land wanneer dat land de richtlijn heeft omgezet in nationale maatregelen en daarmee de doelstellingen van die richtlijn heeft gehaald. De overheden van de EU-landen moeten de Europese Commissie ook laten weten welke maatregelen ze precies nemen. Doen ze dat niet, dan kan de Commissie een inbreukprocedure starten. In een richtlijn kunnen minimumnormen worden vastgelegd, maar niets weerhoudt de EU-landen ervan om strengere normen te hanteren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de rechtsstelsels in sommige landen al hogere normen hebben. In dat geval hebben de EU-landen het recht om hogere normen vast te stellen dan die in de richtlijn. Maar ze mogen niet onder de Europese minimumnormen gaan. Een richtlijn is dus bedoeld om gemeenschappelijke grenzen vast te stellen en zo te zorgen voor harmonisatie binnen de EU. Als een EU-land een richtlijn niet omzet in nationale wetgeving of dit op een verkeerde manier doet, kan de Europese Commissie een inbreukprocedure instellen. Wordt het probleem niet opgelost na een eerste waarschuwing, dan kan de Commissie naar het Hof van Justitie van de Europese Unie stappen. In sommige gevallen kan de Commissie het Hof van Justitie verzoeken om financiële sancties op te leggen aan het land in kwestie. Die sancties moeten evenredig zijn, maar ook afschrikkend werken. Met andere woorden, de boete moet hoog genoeg zijn om het land ertoe aan te zetten de richtlijn alsnog correct toe te passen. Dat betekent dat de boete hoger moet zijn dan het voordeel dat het land behaalt door de richtlijn niet toe te passen. Ook moet de boete hoog genoeg zijn om te voorkomen dat het land dit in de toekomst opnieuw doet. Hoe hoog die boete is, hangt onder meer af van de financiële draagkracht van dat land. Het is namelijk niet de bedoeling een EU-land financieel in de problemen te brengen, want daar heeft natuurlijk niemand baat bij. Het belangrijkste doel van een inbreukprocedure is om ervoor te zorgen dat de EU-landen het EU-recht in het algemeen belang toepassen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 6.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 201807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Vähktõbi on Euroopa Liidus südame-veresoonkonna haiguste järel sageduselt teine surmapõhjus. Aastas diagnoositakse vähk peaaegu 3 miljonil inimesel ja 1,2 miljonile saab see haigus saatuslikuks. Tervishoiupoliitika eest vastutavad Euroopa Liidus eelkõige liikmesriigid ise, kuid ka liidu tasandil on vähktõve vastane võitlus üks prioriteete. Seekordses saates räägime lähemalt Euroopa vähktõve vastase võitluse kavast. Vähktõppe võib haigestuda igaüks, sõltumata tema vanusest, soost ja sotsiaalsest staatusest. Euroopa tervishoiusüsteemidele on see aga suur koormus. Ühel või teisel viisil on paljud inimesed vähiga kokku puutunud. Peaaegu igaüks teab kedagi, kellel see haigus on või kes sellele haigusele koguni on alla vanduma pidanud. Maailma terviseorganisatsiooni määratluse järgi on vähk üldine termin suure hulga haiguste kohta, mis võivad tekkida ükskõik millises kehaosas. Vähile on iseloomulik kiire ebanormaalsete rakkude kasv, mida tekib tavapärasest rohkem ja mis võivad tungida kõrvalasuvatesse kehaosadesse ning levida teistesse organitesse. Aastas diagnoositakse Euroopa Liidus vähk peaaegu 3 miljonil inimesel ja 1,2 miljonile saab see haigus saatuslikuks. COVID-19 pandeemia jättis vähiravile sügava jälje. Katkes vähiennetus, diagnoosimine ja ravi ning ravimeid ei olnud saada. Poolele jäi ka vähiteemaline teadustöö ja kliinilised uuringud venisid. Euroopa vähiorganisatsiooni hinnangul jäi pandeemia ajal sõeluuringus osalemata umbes 100 miljonil inimesel ja diagnoosimata võis jääda umbes 1 miljon vähijuhtu. Euroopa vähijuhtumid moodustavad veerandi kogu maailma juhtudest, samas kui Euroopa elanikkond moodustab maailma elanikkonnast vaid 10. Haiguse vastu tuleb astuda otsustavaid samme, vastasel korral suureneb Euroopas vähki suremus 2035. aastaks peaaegu veerandi võrra ja sellest saab Euroopa Liidu kõige levinum surmapõhjus. Euroopa Liit tahab soodustada liikmesriikide koostööd vähi ja teiste haiguste ennetamise, ravi ja järelravi alal. 2021. aasta alguses esitles Euroopa Komisjon Euroopa vähktõve vastase võitluse kava. Selles määratakse kindlaks, kuidas toetada ja koordineerida selle haiguse vastast võitlust, ennetuse, varajase avastamise, diagnoosimise ja ravietapis ning parandada vähipatsientide ja tervenenute elukvaliteeti. Kava moodustab suure osa Euroopa Terviseliidu algatusest ja seostub mitme teise Euroopa Liidu prioriteediga, näiteks programm Euroopa Horisont, Euroopa Liidu vähiuuringute missioon, ravimistrateegia, strateegia talust taldrikule ja Euroopa Liidu ühtne terviseandmeruum. Nende vaheliste ühiste teemade seas on teadusuuringud ja innovatsioon, digi- ja personaalmeditsiin ning vähktõve ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus. Vähktõve vastase võitluse kavas tuuakse välja 7 prioriteetset teemat ja seda hakatakse rakendama eelolevatel aastatel. Meetmed on suunatud põhilistele riskiteguritele nagu suitsetamine ja alkoholi kuritarvitamine, aga ka keskkonnareostus ja ohtlike ainetega kokkupuutumine. Kava abil edendatakse ka tervislikku toitumist ja liikumist. Üks eesmärk on suurendada ka vaktsineerimist emakakaela vähi ja teiste vähivormide vastu, mida põhjustavad inimese papilloomiviirused. Kava raames moodustatakse Euroopa Liidu vähktõve vastase võitluse rakendusrühm, kes hakkab tegema tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja teiste asjasse puutuvate osapooltega. Hiljuti avaldas Euroopa Komisjon ka uue lähenemisviisi, et liikmesriikidel õnnestuks sõeluuringute käigus rohkem inimesi testida. Eesmärk on jõuda 2025. aastaks 90%-lise osaluseni sihtgrupi seas, keda rinna, kolorektaal ja emakakaela vähi sõeluuringutele kutsutakse. Vastavalt edasiste teadusuuringute tulemustele võidakse hakata sõeluuringuid tegema ka eesnäärme, kopsu ja maovähi avastamiseks. 2020. aasta septembris moodustas Euroopa Parlament vähktõve vastase võitluse erikomisjoni. Komisjoni ülesanne oli läbi vaadata, milliste meetmetega Euroopa Liit vähi vastu võitleb ja teha soovitusi nende tõhustamiseks. Lõppraporti erikomisjoni töökohta võttis parlament vastu 1,5 aastat hiljem. Esitatud soovitused keskendusid riskiteguritele nagu alkoholi tarvitamine ja suitsetamine, sõeluuringute laiendamisele ja teadusuuringute rahastuse suurendamisele. Vähktuve vastane võitlus on Euroopa Terviseliidu üks peamisi tegevussuundi. Euroopa Liidu meetmete tugevdamine aitab inimeste tervist paremini kaitsta ja tagada, et nad saavad kõigis liikmesriikides ühtviisi tipptasemel ravi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
3: Nagroda imienia Sacharowa za wolność myśli za 2025 rok. Laureatami Nagrody imienia Sacharowa Parlamentu Europejskiego za wolność myśli za 2025 rok są uwięzieni dziennikarze Andrzej Poczobut z Białorusi i Mzia Amaglobeli z Gruzji. Andrzej Poczobut to dziennikarz, eseista i bloger. Jest przedstawicielem polskiej mniejszości na Białorusi, krytykiem reżimu Aleksandra Łukaszenki i symbolem walki o wolność i demokratyzację Białorusi. W 2021 roku zatrzymano go i skazano na 8 lat kolonii karnej. Parlament wielokrotnie apelował o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie. Mzia Amaglobeli to gruzińska dziennikarka i dyrektorka mediów internetowych. W 2025 roku zatrzymano ją za udział w antyrządowych protestach i skazano na 2 lata więzienia pod umotywowanymi politycznie zarzutami. To pierwsza więźniarka polityczna od czasu odzyskania przez Gruzję niepodległości i orędowniczka wolności słowa. Stała się symbolem prodemokratycznego ruchu protestacyjnego w Gruzji, który sprzeciwia się reżimowi gruzińskiego marzenia po wyborach w październiku 2024 roku. Pozostałymi 2 finalistami byli serbscy studenci oraz dziennikarze i pracownicy humanitarni w Palestynie i wszystkich strefach konfliktu, reprezentowani przez Palestyńskie Stowarzyszenie Prasy, Czerwony Półksiężyc i Agencję Narodów Zjednoczonych dla pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Parlament Europejski przyznaje Nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli od 1988 roku. Otrzymują ją osoby lub organizacje, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności. Nagroda nosi imię radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa, a jej wysokość to 50 000 euro.

0: Io mi sono organizzata in questo modo. Nelle settimane di preparazione dell'esame studio un'oretta la mattina tra le 6:30 e le 7:30 prima di svegliare mio figlio, un'oretta o un paio d'ore a seconda un po' dell'energia e della voglia la sera dopo cena e qualche ora in più nel weekend. Poi il giorno prima dell'esame magari prendo il pomeriggio libero oppure la sera magari mio figlio dorme dai nonni e ne approfitto per fare un qualche ora di ripasso. Un po' più intensivo e in generale ho cercato un po' di sfruttare i buchi, ad esempio per preparare l'esame di letteratura ho scaricato gli audiolibri e li ascoltavo in macchina nel tragitto casa, scuola, lavoro.
1: Quali sono stati i servizi che hai ricevuto e quali le mancanze?
2: Purtroppo io non posso usufruire di questi servizi perché si può usufruire soltanto se si lavora nelle ore in concomitanza con le lezioni e ci sono dei permessi pagati per venire a studiare, per seguire la lezione. E ovviamente io lavorando in un orario diverso da quello delle lezioni non posso usufruire di questo privilegio.
0: Per quanto riguarda i servizi, quello che ho notato e che mi ha aiutato molto è il fatto che la comunicazione funziona molto bene. Quindi, sia per quanto riguarda la biblioteca o la segreteria, ho sempre avuto risposte molto veloci. Anche da parte dei professori ho notato una grande disponibilità e anche lì una grande tempestività nel rispondere a chiarimenti sul programma d'esame o su questioni appunto inerenti alla didattica. E un piccolo episodio, ecco, che mi ha colpito al mio primo esame era uno scritto di geografia e una studentessa alza la mano per avvisare la professoressa che una compagna di corso non era ancora arrivata perché il treno aveva fatto un ritardo e la professoressa ha detto: "Ah, ok, va bene, la aspettiamo" e abbiamo aspettato quei 10 minuti. Ecco, una cosa che per me era fantascienza proprio.
1: Quali consigli hai per altri studenti lavoratori?
2: Per gli altri studenti non ho un consiglio se non mollare e continuare con le proprie strade e le proprie passioni perché ognuno arriverà in fondo a questa vita.
0: Io sono stata molto indecisa se ricominciare a studiare oppure no, mi sembrava molto difficile. In realtà, se dovessi dare un consiglio a chi lavora e sta pensando se rimettersi a studiare, se questa cosa è fattibile, direi assolutamente sì. Da un lato perché siamo cambiati noi, quindi siamo più maturi, siamo più organizzati, quindi sicuramente si cazzeggia meno rispetto a quando si aveva 20 anni, insomma, quindi il tempo è meno, ma lo sfrutti meglio. Dall'altro perché sono passati degli anni, ad esempio, rispetto a quando mi sono laureata io, la parte burocratica organizzativa è cambiata tanto, si è snellita molto, quindi è tutto molto più semplice rispetto a quando dovevi andare a iscriverti scrivendo il nome sulla porta del professore. E poi sicuramente direi sì, consiglierei un'università più a misura di studente, come ad esempio Vercelli rispetto a Torino o rispetto a Milano.
1: Ringraziamo Marta e Andrea per la loro testimonianza. Vi ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su Radio 6023, sul canale Spreaker di UMG Web Radio e su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure i pagliacci nel cuore @gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Het Europees Parlement bestaat uit meer dan alleen maar parlementsleden. Het is een kolossale instelling waar duizenden mensen werken die zich dag na dag inzetten om de Europese Unie toegankelijker, efficiënter en transparanter te maken voor de Europese burger. Maar zo'n grote groep mensen aansturen is geen sinecure. Daarom zijn administratieve organen zoals het bureau onmisbaar. Het bureau, met hoofdletter B, is net als de conferentie van voorzitters een van de leidinggevende organen van het Europees Parlement. Het bestaat uit de voorzitter van het parlement, de 14 ondervoorzitters en de 5 quaestoren, die allemaal door het parlement worden gekozen voor een hernieuwbare termijn van 2,5 jaar. Vindt er tijdens de besprekingen van het bureau een stemming plaats en is er een gelijk aantal stemmen voor of tegen, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De quaestoren hebben een raadgevende stem binnen het bureau. Dat betekent dat zij als adviseurs deelnemen aan bureauvergaderingen, maar er geen stemrecht hebben. Het bureau heeft een groot administratief en financieel takenpakket. Het is namelijk verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de interne werking van het parlement. Zo bereidt het de begroting van het parlement voor en beslist het over alle administratieve, organisatorische en personeelsgerelateerde zaken. Het bureau staat bijvoorbeeld in voor het vastgoedbeleid van het parlement, is verantwoordelijk voor de onkosten en vergoedingen van de ambtenaren en bepaalt de richtsnoeren voor telewerk bij het parlement. Daarnaast behandelt het bureau vragen over het verloop van de zittingen en kan het zijn goedkeuring geven voor vergaderingen van commissies of delegaties buiten de gewone werklocaties. Ook bereidt het de raming van de uitgaven van het parlement voor. Bovendien beslist het bureau welke bedragen worden toegekend aan de fracties van het parlement en hoeveel spreektijd zij krijgen tijdens plenaire vergaderingen. Maar dat is nog niet alles. Het bureau beslist ook over de samenstelling en organisatie van het secretariaat-generaal, dat zijn de administratieve diensten van het parlement. Bovendien benoemt het bureau de ambtenaar die aan het hoofd staat van deze diensten, de secretaris-generaal. Tot slot is het bureau ook het orgaan dat de hoge ambtenaren van het parlement benoemt. Om al deze taken behoorlijk uit te kunnen voeren, komt het bureau in de regel 2 keer per maand bijeen. De verslagen van deze vergaderingen worden in de 24 officiële EU-talen vertaald en worden daarna afgedrukt en verdeeld onder de parlementsleden. Elk parlementslid heeft natuurlijk het recht om vragen te stellen over de werkzaamheden van het bureau. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
8: Evropská unie chce bezpečnější provoz na silnicích a modernější mobilitu řidičů. Rozhodla se proto k razantnímu kroku. V tomto podcastu vám představíme nedávno schválenou reformu systému vydávání evropských řidičských průkazů. Podíváme se, co je jejím hlavním cílem a co konkrétně obnáší. A samozřejmě také, co to bude znamenat pro obyvatele unijních států. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě si povíme o nových předpisech o vydávání řidičských průkazů a o tom, jak to zlepší bezpečnost na silnicích a vnese moderní prvky do mobility řidičů.

Zolang. Een jaar later, in 1911, werd de eerste officiële internationale vrouwendag gevierd in verschillende Europese landen, waaronder Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Meer dan 1 miljoen vrouwen en mannen gingen de straat op om te strijden voor kies- en arbeidsrechten voor vrouwen. Maar in 1917 gebeurde er iets dat alles zou veranderen. Op 8 maart legden de vrouwelijke arbeiders in Petrograd, nu Sint-Petersburg, hun werk neer. Hun eis was simpel: brood en vrede. Ze protesteerden tegen oorlog, voedseltekorten en onderdrukking. Hun betogingen leidden na enkele dagen tot de ontketening van de Russische Revolutie en leverden hen aan het einde van datzelfde jaar nog stemrecht op. Door deze gebeurtenis werd 8 maart de officiële datum voor de Internationale Vrouwendag, hoewel deze dag pas in 1977 door de Verenigde Naties werd erkend. Na de Tweede Wereldoorlog werd de strijd voor gendergelijkheid een onlosmakelijk onderdeel van het nieuwe Europa. Al in 1957 werd in het Verdrag van Rome, het document waarmee de EU werd opgericht, het beginsel van gelijk loon voor gelijk werk vastgelegd. Gendergelijkheid was dus al vanaf het begin in het verdrag verankerd. In de loop der jaren heeft de EU een beleid ontwikkeld voor gendergelijkheid op de werkvloer, ouderschapsverlof en de bestrijding van gendergerelateerd geweld. Maar vooruitgang is geen rechtlijnig proces. Nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen voor hetzelfde werk. Ook blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies en krijgen te veel vrouwen nog steeds te maken met gendergerelateerd geweld. Het Europees Parlement heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de agenda voor gendergelijkheid van de EU. Zo heeft het onder meer aangedrongen op concrete maatregelen, zoals de invoering van bindende EU-regels voor loontransparantie in 2023. Voor het eerst moeten bedrijven aantonen dat mannen en vrouwen hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk. Het parlement heeft ook een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. De parlementsleden hebben er jarenlang voor gepleit dat de EU het verdrag van Istanbul zou ondertekenen. Een baanbrekend verdrag dat tot doel heeft een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Op 1 oktober 2023 trad het verdrag in werking binnen de EU, ondanks het feit dat verschillende EU-landen het nog niet afzonderlijk hadden bekrachtigd. In 2024 sprak het Europees Parlement zijn steun uit voor de eerste EU-wetgeving ooit die specifiek gericht is op de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Hiermee werd een belangrijke stap voorwaarts gezet. Onlangs, in november 2025, hebben de leden van het Europees Parlement ook een duidelijke boodschap naar de Europese Commissie gestuurd. Er moet namelijk een nieuw ambitieus plan voor gendergelijkheid komen voor de periode 2026-2030. De parlementsleden riepen op tot strengere maatregelen tegen gendergerelateerd geweld, betere toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen en echte vooruitgang op het gebied van loonverschil tussen vrouwen en mannen. Ze benadrukten dat de rechten van vrouwen beschermd moeten worden, ook al zijn er landen die zich tegen gendergelijkheid verzetten. Daarnaast heeft het Europees Parlement zich ingezet om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek te vergroten. In 1979, tijdens de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen, waarbij Simone Veil als voorzitter werd gekozen, bedroeg het aantal vrouwelijke parlementsleden slechts 16%. Inmiddels is dat aantal gestegen tot bijna 40%, wat het Europees Parlement tot een van de meest genderevenwichtige parlementen ter wereld maakt. Elk jaar rond 8 maart organiseert het parlement speciale debatten en evenementen om zijn toewijding aan gendergelijkheid te benadrukken. Internationale Vrouwendag is meer dan alleen een datum. Het is een oproep tot actie om gendergelijkheid te bevorderen. Na meer dan een eeuw blijft de strijd voor vrouwenrechten voortduren. De EU speelt daarin een belangrijke rol, want vooruitgang komt er niet vanzelf. Daar zijn mensen en actie voor nodig.
Dit was een

0: podcast van het Europees Parlement.
1: Lid zijn van het Europees Parlement houdt veel meer in dan stemmen over wetvoorstellen of deelnemen aan debatten. Laten we ons in deze podcast verdiepen in een ander aspect van hun werk, namelijk de rol van de rapporteur. Wanneer de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel op tafel legt, kan het wetgevend proces in het parlement van start gaan. Meer bepaald in een zogenoemde parlementaire commissie. De keuze van de bevoegde commissie hangt af van het onderwerp van het wetsvoorstel. Wanneer het voorstel bijvoorbeeld gaat over veevervoer, zal de commissie die verantwoordelijk is voor landbouw en plattelandsontwikkeling zich daarover buigen. Deze parlementaire commissie benoemt dan een van zijn leden tot rapporteur, wat in feite een soort projectleider is. Deze persoon stelt daarna een verslag op over een wetsvoorstel in kwestie en stelt eventueel ook bepaalde amendementen voor. Dat kunnen weglatingen, toevoegingen of wijzigingen zijn. Om dit alles te kunnen doen, moet de rapporteur zich goed voorbereiden. En dat doet hij of zij niet alleen. De rapporteur overlegt met andere parlementsleden en wordt ondersteund door de bevoegde parlementaire commissie. Een andere optie is experts van binnen of buiten de EU-instellingen uit te nodigen om een gedetailleerder standpunt te formuleren over het wetsontwerp. De bedoeling is om een zo nauwkeurig en volledig mogelijk verslag op te stellen, rekening houdend met alle mogelijke gevolgen en resultaten. Elke interpretatie en elk detail telt. De rol van rapporteur is dus cruciaal in het wetgevend proces. Een ontwerpverslag kan meermaals besproken, gewijzigd of herschreven worden. Nadat de bevoegde commissie het verslag heeft aangenomen, presenteert de rapporteur het tijdens de plenaire vergadering. Een verslag bestaat meestal uit een toelichting, een ontwerpwetgevingsresolutie en amendementen, waarover dan tijdens de plenaire vergadering gedebatteerd en gestemd wordt. Natuurlijk worden verslagen soms verworpen, maar wanneer een verslag wordt aangenomen, is dat de kroon op het werk van de rapporteur. Nu vraag je je zeker af hoe rapporteurs aangesteld worden voor deze delicate taak. De keuze hangt af van een aantal verschillende factoren. Ten eerste bestaan er soms afspraken tussen de fracties. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot de benoeming van twee co-rapporteurs voor éénzelfde kwestie. Dat was bijvoorbeeld het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waar we later nog op terugkomen. Daarnaast hebben de fracties een soort puntensysteem opgezet om de verdeling van wetgevende verslagen te regelen. Elke fractie beschikt over een aantal punten op basis van haar ledenaantal en kan daarmee op een bepaald verslag bieden. Natuurlijk spelen ook de deskundigheid en interesse van het parlementslid een cruciale rol. Er bestaan verschillende soorten rapporteurs. Het kan gebeuren dat een bepaalde commissie het standpunt van een andere commissie wil horen of dat deze graag advies wil verstrekken over een kwestie die al aan een andere commissie is toegewezen. In zulke gevallen kan de voorzitter van het parlement worden gevraagd te bepalen welke van de twee de hoofdverantwoordelijkheid over het dossier krijgt en welke een raadgevende rol krijgt. Die tweede commissie kan dan een rapporteur voor advies benoemen. Laten we even terugkoppelen naar ons voorbeeld over veevervoer om dit te verduidelijken. De bevoegde commissie is die van landbouw en plattelandsontwikkeling. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat om advies wordt gevraagd aan de commissie Vervoer en Toerisme. De commissie Vervoer en Toerisme zou dan een rapporteur voor advies kunnen aanstellen. Dit was ook het geval voor het verslag over artificiële intelligentie, waarbij drie verschillende parlementaire commissies elk een rapporteur voor advies aanstelden. In totaal werkte er dus, met inbegrip van de twee co-rapporteurs, maar liefst vijf rapporteurs aan het verslag over artificiële intelligentie dat werd aangenomen door het parlement in maart 2024. Ten slotte bestaat er nog een laatste soort rapporteur. Om de voortgang van een verslag op te volgen, kunnen de fracties een schaduwrapporteur benoemen. Dat parlementslid vertegenwoordigt dan het standpunt van zijn fractie over een bepaald onderwerp. De schaduwrapporteur speelt een belangrijke rol bij het sluiten van compromissen en onderhandelt met de andere fracties. Tot slot nog een weetje: elk verslag krijgt een officiële en vaak lange naam, maar staat vooral bekend onder de naam van de rapporteur in kwestie. Een mooie erkenning dus voor nauwkeurig en belangrijk werk. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement. Beeld je eens in. Het is de start van een drukke week. Je hebt alles perfect georganiseerd. Je hebt een weekmenu opgesteld, je budget vastgelegd en alle noodzakelijke spullen gekocht. Of toch, bijna alle noodzakelijke spullen.
2: Want één ding lag er niet in je winkelkar: menstruatieproducten. Die zijn niet optioneel of goedkoop en zijn niet altijd makkelijk te verkrijgen. Miljoenen menstruerende mensen in Europa moeten elke maand weer moeite doen om eraan te komen. Dit noemen we menstruatiearmoede en gebrek aan toegang tot menstruatieproducten en sanitaire voorzieningen. Het klinkt misschien als een persoonlijk probleem, maar het is ingewikkelder dan dat. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering gaan we dieper in op de stappen die het Europees Parlement tegen menstruatiearmoede onderneemt.
3: Menstruatiearmoede is het gebrek aan veilige, betaalbare menstruatieproducten, sanitaire voorzieningen en informatie over menstruatie. Het is een ernstig, maar vaak onzichtbaar probleem waar naar schatting 1 op de 10 menstruerende mensen in de EU mee kampt. Het treft vooral vrouwen en meisjes uit gezinnen met een laag inkomen, daklozen, vluchtelingen, mensen met een beperking en transgenders, non-binaire en interseksuele personen die menstrueren. De COVID-19-pandemie heeft de zaken er alleen maar erger op gemaakt. Als gevolg van lockdowns en beperkingen van het vrije verkeer werden toeleveringsketens verstoord, waardoor menstruatieproducten in sommige gebieden schaarser werden. Een aspect van menstruatiearmoede dat vaak wordt vergeten is de impact op het milieu. De meeste maandverbanden bestaan voor maximaal 90% uit plastic. Ze zijn dus pas na 500 tot 800 jaar helemaal afgebroken. Tampons hebben vaak plastic applicators en zijn soms ook nog eens individueel in plastic verpakt. De productie van menstruatieproducten vereist dus veel plastic. Bovendien worden klassieke menstruatieproducten voor eenmalig gebruik vaak niet op de juiste manier weggegooid. Dit alles leidt tot vervuiling en steeds grotere vuilnisbelten.
2: Een andere grote bron van bezorgdheid op het vlak van menstruatiearmoede zijn belastingen. In de EU bestaat er geen uniform BTW-tarief voor menstruatieproducten. In veel landen worden deze producten zwaar belast. In feite worden ze dus behandeld als luxegoederen, in plaats van als essentiële gezondheidsartikelen. Dit wordt ook wel de tampontax genoemd. In 2022 heeft de EU de BTW-richtlijn aangepast zodat de EU-landen verlaagde BTW-tarieven kunnen toepassen op menstruatieproducten of ze zelfs helemaal vrij kunnen stellen van BTW. Voor deze hervorming bedroeg het minimale BTW-tarief voor zulke producten 5%. Nu kunnen nationale overheden menstruatieproducten klassificeren als essentiële artikelen in plaats van als luxegoederen. Maar hoewel de Europese BTW-richtlijn de mogelijkheid biedt om deze producten BTW-vrij te maken, zijn de EU-landen daar niet toe verplicht. Veel landen hebben nog te weinig inspanningen geleverd om de prijs van menstruatieproducten te verlagen en daar blijven mensen in risicogroepen het dus moeilijk hebben.
3: Menstruatiearmoede mag dan geen uitdrukkelijke prioriteit zijn in de Europese financieringsprogramma's, toch bieden sommige fondsen indirecte steun voor initiatieven op dit gebied. Zo werden er via het Erasmus Plus-programma projecten gefinancierd zoals het initiatief Empowerment Through Menstrual Health Education, oftewel weerbaarheid door middel van voorlichting over menstruatiegezondheid. Bij dat project zijn organisaties uit Litouwen, Polen en Spanje betrokken. Het heeft tot doel om ervaringen te delen en methodes uit te wisselen over werken met jongeren die risico lopen op uitsluiting of jongeren met een handicap. Binnen het project wordt ook gewerkt rond menstruele uitsluiting, de bevordering van gynaecologische gezondheid en het voeren van doeltreffende sociale campagnes. Programma's zoals dit hebben een echte, praktische impact. Maar helaas gaat het om afzonderlijke initiatieven en maken ze nog geen deel uit van een specifiek EU-breed kader voor de bestrijding van menstruatiearmoede.
2: Het Europees Parlement heeft over dit thema een krachtig standpunt ingenomen. Het erkent menstruatiearmoede als een obstakel voor gendergelijkheid en volwaardige deelname aan het sociale en economische leven. In de resolutie van 2021 heeft het parlement zich hierover duidelijk uitgesproken. Ten eerste drong het er bij de EU-landen op aan menstruatiearmoede aan te pakken door ervoor te zorgen dat menstruatieproducten gratis beschikbaar zijn voor iedereen die ze nodig heeft. Ten tweede uitte het parlement kritiek op de tampontax en moedigde het alle EU-landen aan de BTW-tarieven voor menstruatieproducten op basis van de BTW-richtlijn te verlagen of zelfs helemaal te schrappen. Menstruatiearmoede werd ook op EU-niveau besproken tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement van februari 2026. De parlementsleden hebben toen een verslag goedgekeurd over de ontwikkeling van een nieuwe EU-strategie tegen armoede. In de tekst wordt ook verwezen naar menstruatiearmoede, naar aanleiding van voorstellen van de Commissie Vrouwenrechten en Gendergelijkheid van het parlement. Met de goedkeuring van dit verslag werd een nieuwe stap gezet om betere toegang tot menstruatieproducten en voorzieningen op te nemen in de bredere strijd van de EU tegen armoede en sociale uitsluiting.
3: Menstruatiearmoede is niet gewoon een persoonlijk probleem. Het is een kwestie van gendergelijkheid, gezondheid en waardigheid. Niemand heeft er baat bij als mensen niet naar school of het werk kunnen omdat ze de middelen niet hebben om met hun ongesteldheid om te gaan. Het Europees Parlement heeft dit probleem op de politieke agenda gezet. Maar voor echte verandering is er actie nodig, op Europees, nationaal en lokaal niveau. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
4: Lux, le prix cinématographique européen du public 2025. Les cinq films sélectionnés pour le prix Lux du public 2025 sont Animal, Dahomey, Flow, Intercepted et Julie Keeps Quiet. Animal est un drame écrit et réalisé par la grecque Sofia Exarchou. Sous le soleil brûlant d'une île grecque, les animateurs d'un hôtel all-inclusive mené par la charismatique Kalia se préparent pour la saison touristique. À mesure que l'été avance et que la pression augmente, les soirées se font de plus en plus difficiles et les démons de Kalia se réveillent. Mais lorsque les projecteurs se rallument, the show must go on.

0: sterker en beter zijn. Dat ons Europa voor iedereen is.
1: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
0: Maar hoe wordt iemand gekozen tot voorzitter van het Europees Parlement? Kandidaten worden voorgedragen door een van de 8 fracties van het parlement of door een groep van tenminste 36 parlementsleden. De kandidaat die bij geheime stemming de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, wordt voorzitter. Soms is daar meer dan 1 stemronde voor nodig. Als er na 3 rondes nog geen winnaar is, gaan alleen de 2 kandidaten die bij de 3e stemming het hoogste aantal stemmen hebben behaald, door naar de 4e en laatste stemronde. De voorzitter wordt gekozen bij een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen en niet bij een absolute meerderheid van de parlementsleden. Dit betekent dat onthoudingen en ongeldige of blanco stemmen niet meetellen bij de telling van het totaal aantal stemmen. Zo werd Roberta Metsola in de eerste stemronde herkozen met 562 van de 699 uitgebrachte stemmen op een totaal van 720 parlementsleden. Een van de eerste taken die een pas verkozen voorzitter moet uitvoeren, is het voorzitten van de plenaire vergadering. De voorzitter, momenteel dus Roberta Metsola, opent, schorst en sluit de vergaderingen. Ook beslist zij over de ontvankelijkheid van amendementen en over parlementaire vragen aan de Raad en de Europese Commissie. Daarnaast ziet ze erop toe dat parlementaire verslagen in overeenstemming met het reglement van het parlement worden opgesteld. Ze bewaakt de orde, geeft het woord, verklaart debatten voor gesloten, brengt zaken in stemming en maakt de stemmingsresultaten bekend. Verder is zij als voorzitter verantwoordelijk voor de toepassing van het reglement van het parlement. In het kader van deze verantwoordelijkheid coördineert ze alle activiteiten van het parlement en vertegenwoordigt ze de instelling in juridische zaken. Bovendien leidt ze de conferentie van fractievoorzitters en het bureau van het Europees Parlement, waar ook de 14 ondervoorzitters en 5 quaestoren deel van uitmaken. Zeggen deze termen je niks? Dan raden we je van harte aan om de andere afleveringen van Vaktaal Verklaar te beluisteren. Daarin maken we je wegwijs in het Europese vakjargon. Een andere belangrijke functie van de voorzitter is die van vertegenwoordiger van het Europees Parlement, zowel in internationale betrekkingen als bij de andere Europese instellingen. Daarom maakt Roberta Metsola vaak officiële reizen naar alle hoeken van de wereld. Maar ook daar houdt het niet op. Ze neemt ook het woord op alle bijeenkomsten van de Europese Raad. Dan deelt ze mee wat het standpunt van het parlement is over de verschillende thema's op de agenda en gaat ze in debat met de staatshoofden en regeringsleiders. Door haar handtekening te zetten, stelt ze bovendien na de stemming in het parlement de begroting van de Europese Unie vast. Als er in het kader van de medebeslissingsprocedure moet worden onderhandeld met de Raad van de Europese Unie, dan kan zij het bemiddelingscomité van het parlement en de Raad voorzitten. Verder ondertekent ze samen met de voorzitter van de Raad alle wetgevingshandelingen die via de medebeslissingsprocedure worden aangenomen. Tot slot ontvangt de voorzitter van het parlement ook de aanvragen voor beschermheerschap, wat een manier is voor het parlement om zich aan een zaak te verbinden door er morele steun aan te verlenen. Elk jaar treedt het parlement, onder specifieke voorwaarden, als beschermheer op voor een beperkt aantal evenementen. Je merkt het, de voorzitter van het Europees Parlement speelt een sleutelrol in de Europese Unie en de functie houdt een heleboel verantwoordelijkheden in. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Vuoi rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo!